0: Merci maman. Super. You're very fucking much.
1: Nog een stuk. Ja, we hebben nog enigszins geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch een beetje zo. Oké.

Nou, een stuk. Ja, meer een energie is knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet om een Konversion spelen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.